Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Goedemorgen, er ontbreekt vanaf vandaag een beetje glitter in de muziekwereld. Dolly Parton is overleden, ze werd 80. Maar wat een leven, wat een songs en vooral wat heeft die vrouw veel mensen blij gemaakt. Zometeen nemen we mooi afscheid van haar met een van haar grootste hits. Your golden years, nostalgie plus. En dan is het ondertussen 7 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
7: Goedemorgen. Begin uiteraard met het overlijden van muziekicoon Dolly Parton. De country-legende stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze was 80, maar Dolly Parton sukkelde al langer met haar gezondheid. Je kent haar ongetwijfeld van Working 9 to 5 en deze wereldhit.

0: De Amerikaanse president Trump die besliste om een hele week lang alle vlaggen in de Verenigde Staten half stok te hangen. Er is nooit iemand zoals jij geweest en die zal er ook nooit komen, schrijft Trump op zijn sociaal media platform. Ook haar metekind Miley Cyrus, zangers Paul McCartney en Mick Jagger, die huldigen de countryzangeres die miljoenen mensen raakte met haar muziek. Ze noemen Dolly Parton een briljante ster, een wonderbaarlijke zangeres en een prachtige vrouw. Ook actrices Jane Fonda, Julia Roberts en schrijfster J.K. Rowling zijn diep geraakt door de dood van de country-legende. 1 op de 4 ouders wil dat de school van een zoon of dochter artificiële intelligentie absoluut verbiedt. Dat lezen we bij HLN. En bijna 7 op de 10 mama's en papa's vrezen dat hun kinderen door AI afleren om zelf nog na te denken. Vlaams onderwijsminister Demir werkt daarom aan een reglement voor de scholen om artificiële intelligentie op een goede en juiste manier te gebruiken tijdens de lessen. Ze vroeg aan de 5 Vlaamse universiteiten om een plan uit te werken tegen volgend schooljaar. En zo'n 100 bierbrouwers die vragen in een open brief aan de regering om de regels rond alcoholreclame niet te verstrengen. Ze zijn ook tegen de nieuwe slogan Alcohol schaadt de gezondheid, die je binnenkort ziet op alle marketing en reclame rond bier, wijn en sterke dranken. De brouwers vinden dat de overheid de sector te veel aan de schandpaal nagelt. Daarom vragen ze om gezondheidswaarschuwing op reclame voor alcoholische dranken niet te verplichten op de etiketten en de verpakkingen. De brief wijst er ook op dat UNESCO de Belgische biercultuur erkende als werelderfgoed. Het is eerst betrokken en bewolkt met plaatselijk buien, maar nog voor de middag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken waaruit deze namiddag nog regen of onweersbui kan vallen. Maximaal van 22 tot 27 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans op een bui. Daarna droger met zon en wolken bij 24 tot 30 graden. Vrijdag opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen of onweersbuien. En maximaal tot 23 graden.
1: En hier boven de studio ook een fantastische regenboog. Die is waarschijnlijk voor Dolly. Op de weg, op de E429 naar Brussel, verlies je 16 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. En op de E40 naar Brussel is het 10 minuten aanschuiven van Lijnsaint tot Tiene. Ergens anders in de file is dat minder dan 10 minuten.
2: De zomer van je leven. Tony Talboom.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Ja, je schreef duizenden songs, verkocht meer dan 100 miljoen platen, speelde films, bouwde Dollywood en gaf via haar Imagination Library miljoenen boeken aan kinderen. Maar boven alles bleef ze songwriter. Hè. Dolly ooit zei ooit dat haar songs haar nalatenschap waren. En ja, dan mogen we gerust zeggen, die nalatenschap zit goed. Dolly Parton werd 80 en haar muziek blijft gewoon bij ons. En Dolly was ja, zelf allesbehalve iemand van sombere toestanden. Veel humor, veel kleur, veel levenslust. Dus die gaan we erin houden, speciaal voor haar. Met deze van Boney M, Daddy Cool.
1: She's crazy like a fool.

0: bijna kwart over zeven. Dit was Redbone, Come and Get Your Love. En straks een madame die 3 weken op nummer 1 stond en ze versloeg er Queen mee. En daar mag je gerust even voor gaan rechtstaan. Barbara Streisand komt eraan met Woman in Love. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Hey, ja, ik zag hier daarnet een regenboog boven de studio. Het was prachtig. Ik denk dat die voor Dolly Parton is.
1: Ja, dat zou kunnen, want het wordt stilaan wisselvallig op de weerkaarten. Ik zie op het laatste radarbeeld toch enkele buien opduiken. Dat is momenteel in de ruime omgeving van Halle, in Vlaams-Brabant het geval. Maar ook in het Antwerpse valt af en toe regen en dan creëer je al eens een regenboog. Nu, het is wel zo, later vanmorgen en vanmiddag wint de zon opnieuw terrein en blijft het zo goed als droog bij een heerlijke zomerse 26 graden.
0: Ja, oké. Okay. Dus misschien nog eens een terrasje meepakken. Dat kan dan.
1: Zeker, zeker. Maar ik zou dan toch ook een paraplu meenemen.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dat is snel gemaakt. Maar al bij al valt het vandaag toch wel mee, hoor.
0: Oké.

0: behoort allemaal tot de mogelijkheden. Het is onmogelijk om te voorspellen waar precies de meeste felle buien tot ontwikkeling zullen komen. En dan vrijdag zijn we die hoge temperaturen kwijt. Het blijft wisselvallig met behoorlijk wat buien bij dan nog 22 graden.
1: Oké, ik durf het toch al eventjes te vragen. Weet je al iets over het weekend?
0: Licht wisselvallig, zeker geen verregend weekend, maar een bui... Ja, blijft toch altijd mogelijk. Dus die paraplu ligt die toch maar niet te ver weg.
1: Nee, oké, we gaan die overal meepakken. Erwin, bedankt en tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Jojo.

0: Ja, ze nam de eerste plaats over van Another One Bites the Dust van Queen in de Amerikaanse hitlijst. Freddie Mercury van zijn troon zingen. Dat kan niet iedereen zingen. Zometeen Bob Marley. En straks gaan we ook nog naar de hondentraining.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts. I
1: can help. Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA. IKEA.

0: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Mammekes, die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
11: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Schooljaar begint!
14: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
13: Oh my.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Gilbert O'Sullivan, en die vergelijkt hier zijn lief gewoon maar eventjes met een slecht opgevoede hond. Ja, dat is romantiek die je maar beter niet thuis probeert. Tenzij op eigen risico. Veel mensen weten het niet, maar de band die je zo meteen hoort, die bestond al voor de maanlanding. En als je gaat horen wie dat is, dan ga je het niet geloven, denk ik. Het nieuws met Bart van Langehoven nu. Goedemorgen, het is 7:30.
1: Goedemorgen. De dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton beroert de internationale muziekscene. Ze stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker en was 80 jaar. Voormalig Beatle Paul McCartney noemde Dolly Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts spreekt over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones omschrijft haar als een wonderbaarlijke zangeres. In de buurt van Barcelona staan bossen in brand. Het vuur vernielde al meer dan 35 hectare natuur. En de brandweer evacueerde zo'n 25 inwoners. Andere mensen in Barcelona moeten binnenblijven en ramen en deuren sluiten. 160 brandweermannen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te doven daar in Barcelona. En volgende week dinsdag start het nieuwe schooljaar en het is opvallend dat meer ouders vakantie nemen maandag de 31ste augustus. Ze zien dat zo'n beetje als een brugdag. 2 op de 10 deed dat en dat is zelfs meer dan op 1 september. Bij sommige bedrijven moeten ouders zelfs geen vakantie nemen aanstaande maandag, officieel de laatste dag van de zomervakantie. Het is eerst bewolkt met plaatselijk buien, maar nog voor de middag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken deze namiddag, waaruit nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maximaal van 22 tot 27 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans op een bui, daarna droger met zon en wolken bij 24 tot 30 graden morgen.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 31 augustus, nog een laatste dagje samen met de kindjes. Ah, zo leuk. En het is ondertussen 7:58. Als je onderweg bent, dit zijn de files van 10 minuten of meer op de E429 richting Brussel. 21 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Op de E313 naar Antwerpen 13 minuten van Maashoven tot Wommelgem. En op de Brusselse binnenring ook 13 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En dan nog eentje op de E19 naar Brussel. 10 minuten van Zemst tot Machelen. Ergens anders aan het aanschuiven is dat minder dan 10 minuten.
3: The Good Morning Show.

0: Mirjam en daarvoor ook Cool in the Gang, die al hits aan het maken zijn sinds 1964. Dat is dus al eventjes, hè, voor de maanlanding zelfs. September is de Big Five maand, met ook de Big Five Soul & Disco Top 100. En dan gaan we natuurlijk ook terug naar de pioniers, hè, want voor Saturday Night Fever, voor de grote discogolf, hielp ook Rock the Boat in 1974 al de deur openzetten. De Hughes Corporation, die komen er ook nog aan in dit uur. En misschien ook een goeie om mee te pakken, ja, gewoon voor jouw favorieten om mee die Disco en Soul Top 100 te helpen samenstellen. Verder zometeen met Creedence Clearwater Revival.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
7: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Met een Buzzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: The Good Morning Show.
2: Good Morning Show.

een van de vroegste disco-hits. En die mag van jou misschien meedoen in de Big Soul. De Big Five Soul en Disco. Ja, dat lukt als je hem bij je favorieten zet op nostalgie.plus. Onderweg naar Tight Fit en Kate Bush met Wuthering Heights. En steeds rond 7:15. Koffie erbij, kranten open. Dit zijn de verhalen waarmee we op woensdag 26 augustus wakker worden. En bijna alle kranten die beginnen vanmorgen met hetzelfde nieuws. Dolly Parton is overleden. De country-legende werd 80. Gisteravond raakte haar overlijden bekend. En zowel Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, De Standaard als HLN staan erbij stil. Gazet van Antwerpen schrijft daarnaast dat de Vlaamse leerling tot de duurste van Europa behoort. Het Nieuwsblad kijkt naar de veiligheid in Brussel. Volgens een criminoloog zijn er genoeg agenten, maar worden ze te versnipperd en niet efficiënt genoeg ingezet. Belang van Limburg dan, de provincie wil meer bepalen waar gemeenten nog mogen bouwen. De Standaard stelt scherp dat we door de hele klas over de streep te willen trekken, de slimste leerlingen dreigen te vergeten. En het laatste nieuws kijkt ook naar het weer. Onweer op komst met lokaal felle buien, rukwinden en op korte tijd veel regen. Tot slot, de tijd, energie en oliebedrijven willen meer dan 1 miljard euro aan overwinstbelastingen terug van de Belgische staat. En daarover loopt een juridische strijd die nog een hele tijd kan aanslepen. En dit waren ze, de krantenkoppen van deze woensdag.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
4: Ja, je hebt ui gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
3: Maar nee. Dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht
8: je
6: eigenlijk,
8: droomhuis
6: ja.
8: Staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
12: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
15: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
16: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
14: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
15: Oh, maar dat is correct.
17: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
18: Mens bestaat 15 jaar.
19: Happy birthday!
18: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
20: Zometeen terug naar 13 juli 1985. Live Aid, status quo, is eigenlijk gestopt. Maar Bob Geldof haalt ze terug. En dan mogen ze ook nog eens het hele spektakel openen. Heel de wereld kijkt mee. En ja, die songtitel, die klopte helemaal, hè. Your golden years. Rocking all over the world. Zometeen eerst het nieuws, het is 8 uur. Hier is Bart van Langhoven. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. De dood van countrylegende Dolly Parton beroert de internationale muziekwereld. De Amerikaanse zangeres stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker en was 80 jaar. Je kent Dolly Parton ongetwijfeld van Working 9 to 5 en deze wereldhit.
22: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
21: Voormalig Beatle Paul McCartney noemde Dolly Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts spreekt over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones omschrijft haar als een wonderbaarlijke zangeres. Amerikaans president Trump besliste om een hele week lang alle vlaggen in de Verenigde Staten halfstok te hangen. Er is nooit iemand zoals jij geweest en die zal er ook nooit komen, schreef Trump over Dolly Parton op zijn sociale media. 1 op de 4 ouders wil dat de school van een zoon of dochter artificiële intelligentie absoluut verbiedt. Dat lezen we bij HLN. En bijna 7 op de 10 mama's en papa's vrezen dat hun kinderen door AI afleren om zelf nog na te denken. Vlaams onderwijsminister Demir werkt daarom aan een reglement voor de scholen om artificiële intelligentie op een goede en juiste manier te gebruiken tijdens de lessen. Ze vroeg aan de 5 Vlaamse universiteiten ook om een plan uit te werken tegen volgend schooljaar. En zo'n 100 bierbrouwers vragen in een open brief aan de regering om de regels rond alcoholreclame niet te verstrengen. Ze zijn ook tegen de nieuwe slogan Alcohol schaadt de gezondheid, die je binnenkort ziet op alle marketing en reclame rond bier, wijn en sterke dranken. De brouwers vinden dat de overheid de sector te veel aan de schandpaal nagelt en daarom vragen ze ook om de gezondheidswaarschuwing op reclame voor alcoholische dranken niet te verplichten op de etiketten en verpakkingen. De brief wijst er ook op dat UNESCO de Belgische biercultuur erkende als werelderfgoed. Het is eerst bewolkt met plaatselijke buien, maar nog voor de middag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken in de namiddag, waaruit nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maximaal van 22 tot 27 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans op een bui, daarna droger met zon en wolken, 24 tot 30 graden. Vrijdag dan, opklaringen en wolkenvelden, maar ook periode van regen- of onweersbuien. Maxima vrijdag tot 23 graden.
20: En dan de files van een kwartier of meer. Op de E429 naar Brussel is het 41 minuten aanschuiven van Tubeke tot de Nijpse Steenweg. Op de E19 naar Brussel 20 minuten van Zemst tot Machelen. Dan op de Brusselse binnenring verlies je 17 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan. En op de E40 naar Brussel een kwartier van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. En ook op de E313 naar Antwerpen een kwartier aanschuiven van Massenhoven tot Antwerpen-Oost.
0: Van je leven.
1: Tony Talboom.

9 over 8. Met UB40 en Chrissy Hynde. In september duikt Sepp voor de Big Five in 100 Nederlandstalige classics. En dan kan je natuurlijk moeilijk zonder de man die zowat mee aan de fundamenten ervan heeft gebouwd. Je hoort hem al binnenwandelen met de mooie, emotionele violen erbij. Wiltura en Liefdeverdriet.

0: Love Affair and Everlasting Love. Straks Tina Turner, ze nam Private Dancer op, maar het belangrijkste van de song besefte ze eigenlijk niet. Meer daarover straks na de Eagles en ook Boyzone.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kan dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: The Good Morning Show.
8: Good Morning Show. Nostalgie.

Boyzone met Love Me For A Reason. Het is 7:07. Ja, Love Me For A Reason. Tina Turner, Private Dancer. Daarover vertelde ze later dat ze in eerste instantie helemaal niet doorhad dat Private Dancer over een sekswerker gaat. Ze interpreteerde het als een soort privédanseres. Heerlijk naïef toch, Tina Turner. Toen de betekenis duidelijk werd, vond ze het nummer juist nog interessanter. Voilà. Die spannende song die komt eraan, maar ik heb eerst eentje van Nick Lowe. Die moet je van de afwas weg.

0: Dr. Hoek, 3 minuten lang compleet paranoïde zo meteen. Maar eerst het nieuws met Bart van Langerhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel emotionele reacties na de dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker en was 80 jaar. Voormalig Beatle Paul McCartney noemde Dolly Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts spreekt over magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones omschrijft haar als een wonderbaarlijke zangeres. 4 op de 5 schooldirecties spreken bijna niets af met hun leerkrachten hoe ze artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool. En al maar meer leerkrachten geven zelfs geen schriftelijke opdrachten meer, omdat leerlingen ze toch maken met AI en dus weinig bijleren. Vlaams onderwijsminister De Mier vraagt nu aan de 5 Vlaamse universiteiten om tegen volgend schooljaar een plan uit te werken rond artificiële intelligentie in de klassen. En je boodschappen doen via ChatGPT. Je kan dat vanaf nu bij supermarktketen Carrefour. Die geeft je een boodschappenassistent die je rechtstreeks kan gebruiken vanuit ChatGPT. En die je helpt met het samenstellen van je boodschappenlijstje en die ook weet welke producten er nog in de winkel liggen en hoeveel ze kosten. Het enige wat je daarna moet doen is je lijstje doorsturen naar de website van Carrefour. Het is eerst bewolkt met plaatselijke buien, maar nog voor de middag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken wel deze late namiddag, waaruit nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maxima van 22 tot 27 graden. Morgen start opnieuw bewolkt met kans op een bui. Daarna droger met zon en wolken bij 24 tot 30 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ja, met die AI-hallucinaties. Wat ligt er dan allemaal in je koelkast, ChatGPT? We gaan ook eens kijken naar de files op de E429 naar Brussel. 37 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Op de E19 naar Brussel. 22 minuten van Zems tot Machelen. Op de E40 vanuit Gent naar Brussel. 22 minuten van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. En op de E313 naar Antwerpen ook 20 minuten van Masshoven tot Antwerpen-Oost. Ergens anders in de file is dat minder dan 20 minuten.
3: The Good Morning Show.

0: En straks terug naar de zomer van 1980. België verandert politiek behoorlijk ingrijpend. En Demis Roussos die scoort ondertussen met een hit die hij eigenlijk van twee Australiërs heeft geleend. Een Grieks-Australisch momentje moet je zeker meepikken straks. Eerst Small Faces en die nemen ons al mee naar het weekend.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Go Yellow! Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

Start je dag met de beste muziekmix uit de 60s, 70s en 80s. Welkom bij Nostalgie Plus, your

0: dat blijft toch gewoon goed, hè? ABBA en Summer Night City. En straks nog meer disco in je radio met Sylvester. Maar nu doen we eerst even dit.
1: De zomer van je leven.
0: Dan zitten we in 1980. Op 8 augustus krijgt België met de tweede staatshervorming een stevige verbouwing. Vlaanderen en Wallonië krijgen veel meer eigen bevoegdheden. België wordt dan stilaan dus het ingewikkelde land dat we vandaag zo moeiteloos proberen uit te leggen aan buitenlanders. En muzikaal horen we die zomer Demis Roes samen met Florence Warner. Alleen Lost in Love is helemaal geen nummer van Demis. Het werd geschreven door Graham Russell van Air Supply. En nog straffer, Russell zou het nummer in amper een kwartier geschreven hebben. Air Supply scoorde er in Amerika een nummer 3 hit mee. Demis Roussos maakte zijn eigen versie. En die schopte het bij ons in Vlaanderen ook tot nummer 3.

disco-energie in je radio, Sylvester. You make me feel mighty realty. 10 voor 9. Zometeen Erik Dolly Parton nog een keer, want dat is echt nodig. En nu gaan we het een beetje rustiger aandoen met deze mooie gedachte van Alphaville, Forever Young. En zometeen nog meer disco, want het is woensdagochtend. La Bionda, One

0: zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. Quadro.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Goedemorgen, ja, nog een warme groet aan Dolly Parton. Een vrouw die kon ontroeren, maar minstens even graag plezier maakte. Ze wil zelf geen droevig afscheid, dus dat gaan we respecteren. Volume, open nu voor een van haar allerleukste. Your golden years. Want 9 to 5 staat hier klaar. Zometeen na het nieuws met Bart van Langehoven. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zo'n 100 bierbrouwers vragen in een open brief aan de regering om de regels rond alcoholreclame niet te verstrengen. Ze zijn ook tegen de nieuwe slogan alcohol schaadt de gezondheid die je binnenkort ziet op alle marketing en reclame rond bier, wijn en sterke dranken. De brouwers vinden dat de overheid de sector te veel aan de schandpaal nagelt. Daarom vragen ze om gezondheidswaarschuwingen op reclame voor alcoholische dranken niet te verplichten op de etiketten en de verpakkingen. De brief wijst er ook op dat UNESCO de Belgische biercultuur erkende als werelderfgoed. 4 op de 5 schooldirecties spreken bijna niets af met hun leerkrachten hoe ze artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit de rondvraag van de Artevelde Hogeschool. En al maar meer leerkrachten die geven zelfs geen schriftelijke opdrachten meer, omdat leerlingen ze toch maken met AI en dus weinig bijleren. Vlaamse onderwijsminister Demir vraagt nu aan de 5 Vlaamse universiteiten om tegen begin volgend schooljaar een plan uit te werken rond artificiële intelligentie in de klassen. En volgende week dinsdag start dus dat nieuwe schooljaar. Het is opvallend dat meer ouders vakantie nemen maandag de 31ste augustus. Ze zien dat zo'n beetje als een brugdag. 2 op de 10 deed dat. En dat is zelfs meer dan 1 september zelf. Bij sommige bedrijven moeten ouders zelfs geen vakantie nemen aanstaande maandag. Officieel de laatste dag van de zomervakantie. Maar als je toch moet werken, dan nemen veel ouders hun zoon of dochter gewoon mee naar het werk. Ook dat zien ze veel vaker gebeuren bij bedrijven. Het is eerst bewolkt met plaatselijk buien, maar nog voor de middag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken deze late namiddag, waaruit nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maxima van 22 tot 27 graden. Morgen start dan opnieuw bewolkt met kans op een bui. Daarna droger met zon en wolken bij 24 tot 30 graden. Vrijdag dan opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen- of onweersbuien en maxima tot 23 graden vrijdag.
4: En dit zijn de files van 20 minuten of meer op de Brusselse binnenring. 38 minuten van de Expo tot Machelen-Woluwelaan en op de E19 naar Brussel vanuit Antwerpen. 20 minuten van Zems tot Machelen.
6: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Dolly Parton, ze werd 80. Je hoorde 9 to 5 en zo onthouden we haar ook graag. Energie, humor en vooral vele geweldige songs. We nemen haar muziek hier nog heel lang mee bij Nostalgie Plus, want Dolly zou waarschijnlijk zelf zeggen, niet te lang treuren, zet gewoon de volgende goede plaat op. En dat gaan we nu doen, hè. Bob Dylan.

Dylan, straks Jason Donovan met een nummer dat in de 60s, 70s en dan nog eens in de 80s een hit werd. Eentje dat dus helemaal bij ons DNA past. Het beste uit de 60s, 70s en 80s bij Nostalgie Plus. Eerst ook nog deze van Tom Jones. Hij heeft iets gecheckt blijkbaar. She's a Lady. She's a Lady.

0: Ja, in de jaren 60 geleden voor Brian Hyland in de 70s door Bobby Vinton en Jason. Die pikt het dan terug op in de 80s. Sealed with a Kiss. En dan Elvis. Hij verdiende zijn eerste grote geld met Heartbreak Hotel. En een van de eerste dingen die hij daarmee deed, was iets prachtigs voor zijn ouders. Wat precies, dat kom je zo te weten. Eerst ook nog Cloud and Save Me.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
12: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
13: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
15: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
14: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
15: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
14: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
15: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
17: Mens bestaat 15 jaar.
18: Happy birthday!
17: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
19: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
20: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
21: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
20: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
22: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
23: Het beste uit de 60s,
24: 70s
23: en 80s.

0: it's a lonely baby babe. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Met die geweldige bas erin. Ach, toch ongelooflijk. Heartbreak Hotel van Elvis. Met het geld dat dit nummer opbracht, kocht de toen 21-jarige rocker een huis voor zijn ouders. En het was het eerste huis dat de Presleys ooit bezaten. En dan van de 50s gaan we 20 jaar vooruit naar de 70s. Toen waren er plots twee Bobby Purifies. Nee, geen tweeling of zo. De eerste Bobby die stopte ermee. En ja, dan moest er een nieuwe zanger komen. Maar die kreeg gewoon dezelfde naam, James en Bobby Purify. Gewoon verzonnen namen. Dus geen familie, geen broers. Maar wel een mooi liedje. I'm Your Puppet.

0: zijn aan het wachten op de zon. Hè. Met hits zoals deze Laura Branigan. Zometeen ook onder de palmbomen. Alhoewel het werd opgenomen in Londen. Want typically tropical zijn gewoon twee Britten. Maar ze doen ons wel dromen van Barbados. En van de zomerzon die we vandaag misschien nog gaan zien. Als je onderweg bent, dit zijn de files van een kwartier of meer op de Brusselse binnenring. 37 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E19 naar Brussel, een kwartier van Zems tot Machelen. Op de E313 naar Antwerpen, ook een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem.
1: Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belt.

0: Vogeltjes durven dat ook wel eens doen als je binnenkomt. Kiss You All Over Exiled. Straks terug naar de zomer van 1980. De Rode Duivels die zorgen voor iets wat België nog nooit had meegemaakt. En ondertussen twijfelt een discogroep stevig aan een plaat waarop uiteindelijk toch iedereen staat te dansen. Eerst Elton John en Kiki Dee.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
3: en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Ann, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
2: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.

0: Wat een duet, hè? Elton John en Kiki, die Don't Go Breaking My Heart. En voor haar grote doorbraak kreeg Nancy Sinatra één eenvoudig zangadvies van haar papa Frank Sinatra. En dat bleef ze heel haar carrière gebruiken. Straks meer daarover.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, dan gaan we nog eens terug naar 1980. 22 juni staat heel België voor het eerst in de ban van een EK-finale voetbal. De Rode Duivels spelen in Rome tegen West-Duitsland. We verliezen wel met 2-1, maar België wordt wel vice-Europees kampioen. Op dat moment de grootste prestatie ooit van de nationale ploeg. En op de dansvloer staat Liquid Gold met Dance Yourself Dizzy. Het grappige is, een deel van de band geloofde zelf niet echt dat het een grote hit zou worden, tot ze tijdens een optreden zagen, ja, dat heel de zaal tegen het plafond ging. Iedereen ging los op dat nummer. En toen begon er natuurlijk wel iets te dagen. En terecht, bij ons werd die top 5 in Groot-Brittannië zelfs nummer 2.

prachtig nummer van Brett. En de Guitar Man. En toen Nancy Sinatra aan haar zangcarrière begon, kreeg ze van haar papa Frank Sinatra een gouden tip. Zing alsof je voor één persoon zingt. En niet voor een volle zaal, maar alsof je iemand recht aankijkt. Ja. Als je dan dit nummer hoort... Die persoon die ze dan gaat aankijken, die kijkt ook maar beter uit. These boots are made for...

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht
8: je
6: eigenlijk,
8: droomhuis
6: ja.
8: Staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Lotto is op zoek naar billen.
13: Billen?
12: Die op designmeubelen willen zitten.
13: Oh ja.
12: In een dure onderbroek.
13: Oh, ik wil dat.
12: Eventueel met een trampstamp erboven.
13: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
14: Cécile.
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
15: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Ben jij een ochtendmens?
20: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
19: een vette schijf.
20: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
19: Even een fun fact.
20: Of met de collega's voor.
19: De meest foute 80's hit.
20: Gelijk heb je. Want voor elke mood
21: is iets anders goed.
20: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
22: Ja, we zingen Paloma Blanca al 50 jaar mee, maar waarom koos George Baker eigenlijk voor die witte duif? Straks meer erover na de Beatles en ILO. En het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Al maar minder leerlingen volgen in het middelbaar bouwonderwijs. Sectorfederatie MBIL telde er afgelopen schooljaar zo'n 700 minder. Komt door de hervorming van het 7e specialisatiejaar dat ze niet langer meer moeten volgen om dat middelbaar diploma te halen. Daardoor vinden leerlingen het ook niet meer aantrekkelijk om zo'n extra 7e jaar te doen. Terwijl dat volgens MBIL wel nodig is om goed een plan te kunnen trekken in de bouw. Anders dreigen velen te stoppen terwijl de bouwsector net vakmensen nodig heeft. Bijvoorbeeld voor de installatie van airco's en warmtepompen. Daarom moet de Vlaamse regering het bouwonderwijs aantrekkelijker maken, zegt Mbilt. Het Empire State Building in New York kleurt helemaal roze als eerbetoon aan de overleden countryzangeres Bonnie Tyler. Die stierf gisteren aan de gevolgen van kanker en was 80 jaar. Ook alle vlaggen aan openbare gebouwen in de Verenigde Staten die hangen half stok. Veel wereldsterren reageren ook emotioneel op het overlijden van Dolly Parton. Ze noemen haar een briljante ster, wonderbaarlijke zangeres en prachtige vrouw. En in Panama kondigde de regering de noodtoestand af door het bijzondere weerfenomeen El Niño. Dat keert om de 2 tot 7 jaar terug, waarbij het water in de Stille Oceaan opwarmt en extreem weer veroorzaakt. Van enorm veel regen tot extreme droogte en warmte. Daarom is ook in El Salvador code rood van kracht voor die droogte. De Britse weerdiensten vrezen dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit. En dat we dat ook zullen voelen in Europa. Deze middag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken in de late namiddag dan, waaruit nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maximaal van 22 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt met kans op een bui. Daarna droger met zon en wolken bij 24 tot 30 graden. Vrijdag dan opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen- of onweersbuien en maximaal tot 23 graden.
22: En dan de files van 10 minuten of meer. De E19 naar Brussel, een kwartier aanschuiven van Zemst tot Machelen. Op de Brusselse binnenring ook een kwartier van Expo tot Vilvoorde Koningslo. En op de E313 naar Antwerpen, 10 minuten van Maashoofd tot Wommelgem. En Bart bedoelde natuurlijk in zijn nieuwsbericht Dolly Parton. Hè? Dat had je ook wel begrepen, zeker.
1: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Straks nog wat zomervibes met June Lodge, maar eerst Una Paloma Blanca. En de titel, dat is Spaans voor witte duif. En precies daar draait het nummer op. Hè. Vrijheid, de nieuwe dag, nergens aan vastzitten. Vandaar ook No One Can Take My Freedom Away. Een goeie om mee te pakken in deze woensdag. Dus waarom niet? Maak gewoon wat tijd voor jezelf op een terrasje of zo.

0: Straks Ellen Petrie. Dan vertrekken we even mee op vakantie. Maar eerst Chai Coltrane met haar stem en dat wilde pianospel kreeg ze in de jaren 70 de naam Queen of Rock. Ja, onthoud die gerust hè, voor september, want dan duikt Domi voor de Big Five Rock 100 platen lang in de rockgeschiedenis. Jij kiest wie er mag meedoen en dat is allemaal via nostalgie.plus.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Ah, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van... Oh.

0: tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: straks met Lulu en de Lovers eventjes alles eruit brullen. Shout!
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ellen, jij hebt Natalia bij je en zij staat in de aankomsthal met een bos bloemen te wachten op haar mama.
2: Natalia, een prachtig blauw kleed en geweldig mooie gele rozen.
3: Ja, inderdaad. Lievelingse bloem van mijn moeder.
2: Oh, je wordt er zelfs emotioneel van. Hoe mooi is dit? Ja. De mama komt aan.
3: Absoluut, kan ik niet meer wachten. Ik heb geen geduld meer.
2: Oh, het is zo mooi. We gaan samen op haar wachten. En van waar komt ze?
3: Ze komt vanuit Moldavië. Dat is mijn moederland, ja. Okay. Ik ben daar van

0: afkomstig, maar wel 25 jaar geleden, denk ik.
1: Ja, en is het lang geleden dat je de mama nog gezien hebt?
0: In februari.
1: Dan ben jij daar geweest.
0: Dan ben ik daar geweest, er waren jubileum. Ze werd 75 dit jaar.
1: Nou, en hoe lang geleden is dat zij naar België is gekomen?
0: Ik vermoed, laatste keer was het 2 jaar geleden. Ja, dus ondertussen, ik heb gezegd, mama, we gaan niet lang meer weg tot je 80 wordt. Misschien is het laatste keer. Ik zou je hier toch heel graag willen zien. Dus.
1: Ja, maar het is van, ik zie het ook, het raakt je ook echt. Hè?
0: Oh, ik heb niemand niet meer dan mijn moeder. Allee, ik bedoel. Ja. Oh, onze navelstreng is niet doorgeknipt, zal ik het zo zeggen.
1: Oh, maar zeg, en waarom komt ze dan niet naar hier?
0: Omdat ze wilde hier niet thuis. Ja. Dat is normaal.
1: En jij blijft hier omwille van uw gezin? Of uw
0: inderdaad. Ja. Een werk, een gezin, een kind die hier geboren was 23 jaar geleden. Dus het is absoluut onmogelijk om iets te veranderen. Vooral voor de kind. Allee, voor het kind. Zijn band. Ja.
1: En hoe lang is hier nu in België?
0: 1 maandje.
1: En ze gaat vertroeteld worden. Hè?
0: We gaan nog 1 weekje ergens naar de zee. We gaan last minute boeken. Dochter en mama. Samen.
1: Ja, en wat is het eerste wat je zoiets gaat doen met haar?
0: Uitpakken. Iets lekkers eten. Dan laat ik haar even rusten. Want ze was vertrokken om 7:00 morgens deze ochtend. Dus wel een beetje zware reis, denk ik, voor haar. En dan zien we wel.
1: En knuffelen.
0: En knuffelen. En de kleindochter komt rond 6:30. En dan gaat de grote liefde uitkomen. Inderdaad.
1: Het wordt een fantastisch weerzien.
0: Inderdaad. Dank je wel.
2: Och, hoe mooi. Dat gaat daar een gezellige dag worden.

0: Colin Jeffries en Matador. En dan een nummer uit de 60s, maar kreeg een tweede leven dankzij Phil Collins' Groovy Kind of Love.
1: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op depameubelen.be.
2: The Good Morning Show.
3: Good Morning Show.

0: straks terug naar de zomer van 1980. En dat was een zomer waarin we in België op een bepaald moment meer dan een maand moesten wachten op een echte zomerdag. En ondertussen deed Fischer Z het bij ons opvallend beter dan thuis. Maar eerst nog de sweet.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
4: Ja, je hebt ui gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
3: Maar nee. Dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.

0: Daarachter ook nog Ray Charles, It's a Road Jack.
1: De zomer van je leven.
0: En we prikken weer even door naar de zomer van 1980. En wie beweert dat vroeger alle zomers beter waren? Ga eventjes zitten. Tussen 16 juni en 22 juli haalde Ukkel geen enkele keer 25 graden. En in 30 dagen viel er maar liefst 241 liter regen per vierkante meter. Toen een record voor die periode. Op 20 en 21 juli waren er zelfs zware overstromingen in ons land. Op de radio klinkt ondertussen Fisher Z met So Long, een Britse band rond John Watts. Maar het grappige is, thuis in Groot-Brittannië kwam deze plaat niet verder dan nummer 72. Bij ons nummer 14. Wij begrepen Fisher Z blijkbaar beter dan de Britten zelf.

prikken geregeld terug naar de zomer van 1980. Domi en Leen houden je gezelschap. Michel Follet is en vacances, maar stuurt wel zijn muzikale groeten. En Ellen Petrie die trekt nog een keer naar de vertrek- of aankomsthal van Brussels Airport voor de vakantieverhalen. En we kijken natuurlijk ook volop uit naar september, want dat wordt hier de Big Five maand. 5 vrijdagen, 5 top 100. En jij kunt nu al mee bepalen wat erin komt. Augustus is bijna gedaan, maar Nostalgie Plus begint er net aan. Geniet nog van How's That Sherbet.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Mannekes. Bombidis eind augustus, hè.
5: Ja, ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè.
6: Ja, ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief,
4: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
12: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Goedemorgen, welkom op deze woensdag bij Nostalgie Plus. Tot 3 uur Mel Domi zich met zometeen Supertramp. Give a little bit.
15: Your golden years. Nostalgie Plus.
14: En zo krijgen we nu het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. De Brusselse minister-president Dilies roept vanavond de gewestelijke veiligheidsraad samen na het toenemende drugsgeweld van de voorbije dagen in onze hoofdstad en de deelgemeente daar in Brussel. Ook binnenlandminister Quentin, de Brusselse procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers en alle Brusselse burgemeesters zitten mee in die vergadering. Het is de bedoeling om de politiediensten meer middelen te geven, zowel op vlak van personeel als materieel, om de drugsoorlog en het geweld en de schietpartijen daar in Brussel aan te pakken. Heel wat banken verhogen hun rentetarieven omdat spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die brengen op 1 jaar netto bijna 2% op. Voor de bonds op 10 jaar bedraagt dat 2,6%. Banken vrezen dat veel van hun klanten geld zullen weghalen. Daarom verhogen ze dus de rente, zoals Beobank en MeDirect. En Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbonds, waarbij je eigenlijk geld uitleent aan je bank in ruil voor een vaste rentevoet. En dan nog minder goed nieuws uit de ronde van Spanje, ook al was het eigenlijk wel te verwachten. Maar Kian Uytterbroeks start niet meer in de 5e rit vandaag. Dat bevestigt zijn team Movistar. Uytterbroeks viel stevig in de 2e etappe van de Vuelta en blesseerde zich aan de rechterheup en de knieën, linker elleboog en arm. Maar de teamdokters waren vooral bezorgd over de linker enkel. Uytterbroeks startte gisteren dan toch nog in de 4e rit, maar moest al snel lossen uit de peloton en finishte als allerlaatste op bijna een half uur van winnaar Tadej Pogacar. En daarom start hij dus niet meer vandaag. Deze middag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken in de late namiddag waaruit nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maximaal van 22 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt met kans op een bui. Daarna droger met zon en wolken. 24 tot 30 graden. Vrijdag dan opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen- of onweersbuien. En maximaal vrijdag rond de 23 graden.
17: Van je leven.
18: Domi Kromme.

Eind jaren 70 kende hij een nieuwe jeugd. Nadat hij overstapte op de disco van de soul, kwam hij natuurlijk Edwin Starr met SOS hier bij Nostalgie Plus. En dit is Don McLean. Nostalgie Plus. Met zijn ode aan Vincent van Gogh. Sorry,

0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
1: Schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh, man.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Voor wie non-stop info zoekt
7: en nieuwsgierig is ook.
6: En voor zij die liever even
8: alles willen vergeten.
6: Met non-stop muziek.
7: Blijf luisteren, hè.
6: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: De zomer van je leven.

We stapten in de tijdmachine naar het voorjaar van 1969, waar een van de meest grensverleggende rockbands aller tijden bezig was om de muziekwereld voorgoed te veranderen, want ze schreven de allereerste echte rockopera uit de popgeschiedenis. Tommy met Pinball Wizard als titelsong van die rockopera. En nu een track die je niet zou verwachten. Een klassiek nummer van Edith Piaf dat in een clubsfeertje gegoten werd door Grace Jones in 1978, het debuut voor de zangeres, heette La Vie en Rose.

0: Daarom geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.
1: De zomer van je leven. Nostalgie.

0: Dragers van de glamrock in de jaren 70 met Hot Love hier bij Nostalgie Plus. En nu een country song die niet zomaar een country song is. Een liedje over een gevaarlijke, verslavende en onstuitbare kracht van de liefde. The Ring of Fire van The Man in Black. Hier is Johnny Cash.
1: Love.

0: bar.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ah, oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
12: Your golden years.
1: Nostalgie.

0: met Daniel Gerard en Butterfly hier bij Nostalgie Plus.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag is dat de zomer van 1980 die we in de kijker zetten. De zomer van The Empire Strikes Back. De vervolgfilm van die razend populaire Star Wars film. Die veroverde wereldwijde bioscopen en werd de best bezochte film van het jaar. En waar speelde iedereen mee in de zomer van 1980? Met de puzzelkubus van Erno Rubik, de Rubik Cube. Die werd in het voorjaar internationaal uitgebracht en groeide in de zomer van 1980 uit tot een gigantische rage. Jong en oud speelden ermee. En deze zussen kwamen overwaaien aan de overkant van het kanaal. De Nolan Sisters hadden een zomerhit te pakken in 1980 met I'm in the Mood for Dancing. Yeah.

De belpop van de uit Portugal uitgeweken Jess en James bij Nostalgie Plus, 1967 en Move. En nu gaan we naar 1975, toen Barry Manilow dit visitekaartje afleverde. Iedereen kon het meezingen. Mandy.

0: applaus.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Goedemiddag, straks komt Michel langs. Tommy James en de Shondells heb ik klaarstaan met Crimson & Clover en zometeen een duet van Peter Tosh en Mick Jagger. You Gotta Walk and Don't Look Back komt eraan. En zo is het eerst 12 uur, dus tijd voor het middagnieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. 1 op de 5 leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen zit minstens 1 jaar achter. In het lager onderwijs is dat 1 op de 10. Het gaat wel niet alleen om leerlingen die moeten blijven zitten, maar ook om kinderen die later met school begonnen of een tijdje ziek waren. In het algemeen secundair onderwijs is de schoolachterstand het kleinst en de beroeps het grootst. En jongens lopen vaker achter met school dan meisjes. De Brusselse minister-president Dilies die roept vanavond de gewestelijke veiligheidsraad samen na het toenemende drugsgeweld van de voorbije dagen in onze hoofdstad en de deelgemeente. Ook binnenlandminister Quentin, de Brusselse procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers en alle Brusselse burgemeesters die zitten mee in die vergadering. Het is de bedoeling om de politiediensten meer middelen te geven, zowel op vlak van personeel als materieel, om de drugsoorlog en het geweld en de schietpartijen aan te pakken. Heel wat banken verhogen hun rentetarieven omdat spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die brengen op 1 jaar netto bijna 2% op. Voor de bonds op 10 jaar bedraagt dat 2,6%. Banken vrezen dat veel van hun klanten geld zullen weghalen en daarom verhogen ze ook de rente, zoals Beobank en MeDirect. In België zijn BNP Paribas Fortis lanceren kasbonds, waarbij je eigenlijk geld uitleent aan je bank in ruil voor een vaste rentevoet. Onze regering gaat samenwerken met 11 andere NAVO-landen om te vermijden dat we zonder belangrijke grondstoffen vallen, zoals kobalt en lithium bijvoorbeeld. Die zijn nodig om moderne wapens te maken en technologie. Die grondstoffen komen nu onder meer uit China en dat is toch wel een risico in tijden van oorlog. Daarom wil ons land ervoor zorgen, samen met onder meer Nederland, Spanje, Canada en Turkije, dat we genoeg grondstoffen importeren en veilig bewaren. Deze namiddag schijnt de zon volop, maar er zijn ook wat stapelwolken waaruit plaatselijk nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maximaal van 22 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt met kans op een bui, daarna droger met zon en wolken bij 24 tot 30 graden. Vrijdag opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen- of onweersbuien, maximaal van of tot 23 graden.
7: Zomer van je leven.
8: Domi Krommen.

Tommy James en de Chandelles stonden tot dan toe vooral bekend om hun bubblegum pop-hitjes zoals I Think We're Alone Now en Hanky Panky, maar ze wilden zien dat ze nog veel meer in hun mars hadden. En dit was een klein beetje meer de andere kant op. Wat alternatiever, Tommy James en de Chandelles met Crimson en Clover. Straks UB40 met Red Red Wine, nu eerst een zomerhit uit 1971 van

0: luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens u. Met...
2: Ja, je hebt u gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
3: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Ik heb weer u gezegd. Maar... Spelletje.
1: Maar nee. Dat telt toch niet?
3: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens u. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
10: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
9: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
10: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
13: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Colette en vacances.
1: Buongiorno. Gisteren een duo uit Frankrijk, vandaag eentje uit Italië, waar het in 1990 wekenlang op nummer 1 stond. 11 weken nota bene, een hele zomer lang.

Nou, zo'n melodie kunnen alleen de Italianen maken, hè. Amedeo, Minghi en Mietta, ze zijn grote namen in hun thuisland. Ze namen etelijke keren deel aan het beroemde San Remo Liedjesfestival en met dit nummer haalden ze een derde plaats, maar achteraf bleken ze de grote winnaar. Het refrein werd beroemd vanwege het ongebruikelijke koosnaampje Trottolino Amoroso. Di Mietta is naast zangeres ook actrice, speelde tot nu toe mee in 9 films en etelijke tv-reeksen en schreef 2 romans. Het is echt een zalig liedje dat je zo zin doet geven om een reis naar Rome of Milaan te boeken. Maar wacht er even mee. Het is daar nu veel te warm, veel te druk en veel te duur. Vattene amore, Amedeo, Minghi en Mietta.

0: andere keer misschien.
1: Herman van Veen met een liedje dat nog altijd actueel is. Een tijd waarin het leven al maar sneller begon te tikken. In 1979 nog altijd uit de wonderenwereld van Herman van Veen opzij bij Nostalgie Plus. Maar straks Peter Allen en I Go To Rio. Nu eerst deze briljante track van het album Reckless van Bryan Adams. Hier is Heaven.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Your golden.

0: Doobie Brothers bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met Listen to the Music.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag zitten we in de zomer van 1980 met zometeen een Amerikaanse hit van dat moment. In 1980, in die zomer, vierde ons land met groot vertoon het 150-jarig bestaan. Overal in het land werden feesten, historische optochten en tentoonstellingen georganiseerd. Met als absolute hoogtepunt de tentoonstelling Brussel 150 in het Judelpark. En er was zilver voor de Rode Duivels op het EK in 1980. Het team van bondscoach Guy Thijs verraste heel Europa. Sterren als Jean-Marie Pfaff, Erik Gerets, Jan Keulemans en François van der Elst stoten door naar de finale in Rome, waar ze pas in de 88ste minuut met 2-1 verloren van West-Duitsland. En dit was dus een Amerikaanse hit in de zomer van 1980. China Easton.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: De zomer van je leven dendert voor met straks een zomerrit van Richie Epovri. En zometeen om mee te beginnen, Ike en Tina Turner. Your golden years. Nostalgie. Nut Bush City Limits, dat is voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In de provincie Utrecht in Nederland is een persoon overleden aan een besmetting met het West Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het is niet duidelijk om wie het precies gaat, maar het is niet de eerste besmetting bij een mens dit jaar. Tot nu toe liepen wellicht al 3 mensen in Nederland het West Nijl-virus op door een besmette mug. En ook in ons land circuleert het virus al onder wilde vogels en paarden. Voorlopig is er nog geen menselijke besmetting vastgesteld. 1 op de 5 leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen zit minstens 1 jaar achter. In het lager gaat het om 1 op de 10. Het gaat niet alleen om leerlingen die moeten blijven zitten, maar ook om kinderen die later met school begonnen zijn of een tijdje ziek waren. In het algemeen secundair onderwijs is de schoolachterstand het kleinst, in het beroeps het grootst. En jongens lopen vaak achter met school dan meisjes. En in Zweden is een 2e persoon aangehouden die betrokken is bij de dodelijke zwaardaanval op een school vorige week. Bij die aanval stierf een meisje van 17 en 3 andere mensen raakten gewond. Een jongen van 18 drong de school binnen met een zwaard. De politie kon hem kort daarna oppakken. Nu is ook een 2e man aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan moord. Het is niet duidelijk welke rol hij er precies in speelde. Nu nog overwegend zonnig, maar deze namiddag bewolkt met lokale regen- en onweersbuien. Maxima tot 27 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Met mogelijk een zwaar onweer, felle windstoten en hagel. Wel warme maxima rond 30 graden. En vrijdag opnieuw wisselvallig met opklaringen, maar ook regen- of onweersbuien tot 23 graden.
11: Van je leven.
12: Domie Krommen.

0: Avicii e Poveri met Mamma Maria in 1983. En dit nummer was origineel een Italiaans liedje, Il Mio Mondo uit 1960. Cilla Black maakte daar haar versie van in 1964. En de Guys and Dolls scoorden er in 1977 een gigantische nummer 1 hit mee met You're My World.
1: You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every

0: Lotto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: C-c-man.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Mammekes, bombiti zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
13: De zomer van je leven.
14: Nostalgie.
15: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

beste meid, vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig.

Straf dat David Page nooit één voet op Afrikaanse grond gezet had en toch dit nummer kon afleveren dat hij samen maakte met zijn andere absolute top studiomuzikanten in Los Angeles, band Toto. Nog altijd tijdloos, deze Afrika hier bij Nostalgie Plus. Met straks de Partridge Family, populair in de jaren 70 als tv-serie, maar ook als hitparadegroep. I Think I Love You, dat is voor na Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley.

Wat begon als de soundtrack van een populaire Amerikaanse serie groeide uit tot een muzikaal fenomeen. En dat lag voor een heel groot stuk aan de 19-jarige David Cassidy, die een tienermeisjesidool werd. I Think I Love You van de Partridge Family. Straks die briljante track uit de 80's nog een keer van Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Na Marvin Gaye en Kim Weston.

0: Volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
5: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.

0: Shirley and Company in disco hit uit 1975 met Shame, Shame, Shame.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag is het de zomer van 1980 die we hier helemaal centraal zetten bij Nostalgie Plus. De zomer van de omstreden Olympische Spelen in Moskou die door heel wat landen geboycott werd. Niet door België. Daardoor veroverde Robert van de Wallen goud in de klasse tot 95 kilogram in het judo. En werd op slag een nationale sportheld. En in de zomer van 1980 schoten de illegale onafhankelijke vrije radio's als paddenstoelen uit de grond. We daagden het monopolie van de BRT uit met moderne popmuziek en een frisse presentatiestijl. En op de radio's waren nog de naweeën te horen van het Songfestival van 1980. Want deze man, die toen voor de eerste keer won, stond nog altijd genoteerd in de hitparade in de zomer. What's Another Year van Johnny Logan.

Wie was er niet verliefd op als tiener jongen op Debbie Harry van Blondie in 1978? Alomtegenwoordig met Denis hier bij Nostalgie Plus. Met The Monkees nu. Hier is I'm a Believer.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Mannekes!
6: Bombiet! Die zijn toch augustus, hè?
5: Ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft?
6: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh, amai.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
15: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
16: Immoscoopman!
15: Een zeer serieuze partij.
14: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
16: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
15: Ja, dat is een cape.
14: Ah, een cape?
16: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Immoscoopman!
19: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
20: Ja, je hebt ui gezegd.
19: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
20: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
19: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
20: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
19: Maar nee. Dat telt toch niet?
20: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
19: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
21: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
22: Oh, dat is goed.
21: De temperatuur van het douchewater was perfect.
22: Oh, dat is goed.
21: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
22: Dat was goed.
21: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
23: Oei. Dat is niet goed.
24: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
25: Ben jij een ochtendmens?
26: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
25: een vette schijf.
26: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
25: Even een fun fact.
26: Of met de collega's voor.
25: De meest foute 80's hit.
26: Gelijk heb je. Want voor elke mood
22: is iets anders goed.
26: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
27: Straks kijken we eens een keertje naar het testament van Boudewijn de Groot hier bij Nostalgie Plus en Backman Turner Overdraft. Dat is voor zo meteen al. And you ain't seen nothing yet. Nostalgie Plus. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
28: Goedemiddag. De voorbije 2 jaar is meer dan 3 miljoen euro aan groeipakket verkeerd uitbetaald. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Het geld kwam door administratieve fouten terecht bij meer dan 2000 gezinnen die er eigenlijk geen recht op hadden. Maar ze moeten dat geld niet terugbetalen omdat het een vergissing was van de uitbetalingsdiensten. De Vlaamse overheid draait nu zelf op voor die kosten. In de provincie Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon overleed in het ziekenhuis. Het is niet de eerste besmetting bij een mens dit jaar. Er liggen nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Ook in ons land circuleert het virus al onder wilde vogels en paarden. Maar voorlopig is er nog geen menselijke besmetting in ons land vastgesteld. Het West-Nijl-virus kan overgedragen worden door muggen. Het blijft wel erg uitzonderlijk dat je heel ziek wordt van het virus. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France moet voor het eerst een schadevergoeding betalen aan een stewardess die borstkanker heeft gekregen. De rechtbank erkent borstkanker nu ook als beroepsziekte in de luchtvaartsector. De vrouw werkte 30 jaar lang voor Air France en moest veel nachtwerk doen. De rechter erkent ook dat ze jarenlang werd blootgesteld aan straling. Dat is een primeur in Frankrijk en is belangrijk voor andere stewardessen die borstkanker krijgen. Geleidelijk meer wolken met lokale regen en onweersbuien bij maxima tot 27 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Met mogelijk ook een zwaar onweer, felle windstoten en hagel. Warme maxima rond 30 graden. En vrijdag opnieuw wisselvallig met opklaringen. Maar ook regen of onweersbuien tot 23 graden.
0: Zomer van je leven.
1: Domi Krommen.

met Boudewijn de Groot in 1966, die toen al zijn testament opmaakte hier bij Nostalgie Plus. Straks na de zomer van 1986, toen Madonna een nieuw album uitbracht, dat heette True Blue. De titelsong staat voor je klaar. Dat is voor na The Village People en In the Navy.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Philip Rijk en zijn Hollywood Bananas. In zomerse sferen, maar dan op zijn Belgisch. Kingston, Kingston. En nu gaan we terug naar 1965, naar de studios van Hitsville USA, die op volle toeren draaiden in die periode. Met de eerste nummer 1 hit van The Temptations, geschreven door niemand minder dan Smokey Robinson. Een tijdloze soulhymne. Deze My Girl van The Temptations.

James Steinman had het geschreven met Meatloaf in het achterhoofd. Uiteindelijk belandde het bij Bonnie Tyler, die er een wereldhit van maakte in 1983. Deze Total Eclipse of the Heart. Straks Nina Simone in Got No, I Got Life uit de musical Hair. Dat is voor na de Sutherland Brothers en Quiver.

0: Schat, ik zie u graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
12: Torfs! Nostalgie Plus.

0: met Rod Stewart uit 1978 en Do You Think I'm Sexy?
1: De zomer van je leven.
0: En nu springen we naar het jaar 1980, het jaar dat we vandaag centraal zetten. De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus dus. De zomer van 1980. Met de Olympische Spelen in Moskou die geboycott werden door meer dan 60 landen. Onder andere de Verenigde Staten, West-Duitsland en Japan deden niet mee. Als protest van de Sovjet tegen de Sovjet-invasie in Afghanistan. Verschillende westerse atleten namen wel deel onder neutrale Olympische vlag. Waaronder België en Nederland. En dat was de oprichting van Solidariteit. Solidarinoc heette het. Na weken van massale stakingen op de scheepswerf van Gdansk in Polen onder leiding van Lech Walesa dwongen de Poolse arbeiders de communistische regering tot het akkoord van Gdansk. En dat leidde tot de oprichting van de vakbond. Een historisch keerpunt in het Oostblok. En dit was een zomerhit in 1980 voor The Spinners. Working My Way Back to You.

Beeld je in, we zitten in ons denkbeeldige Volkswagen busje en reizen terug naar het voorjaar van 1971. En dit was dan misschien zelfs op de Middengolf te beluisteren. Lobo en zijn grootste hit, Me and You and a Dog Named Boo. En dit is een superclassic uit 1964 van The Animals, The House of the Rising Sun.

0: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Goedemiddag, super tof dat je erbij bent op deze woensdagnamiddag Nostalgie Plus. Ik begin straks met Mutt en daarna mijn favoriete Dolly nummer. Het is 3 uur, tijd voor het nieuws. Krijgen we van Foukje Kallion. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid na de autopsie op 2 gevonden lichamen in Onne. De doodsoorzaak blijft onbekend, zegt het parket van Namen. Die zegt wel dat de gevonden lichamen vrijwel zeker van de vermiste Timeo, de jongen van 5, en zijn vader gaat. Hun identiteit moet wel nog formeel bevestigd worden door een DNA-analyse. Speurders vonden gisteren hun lichamen bij een lokaal voetbalveld. Het gerecht onderzoekt wat er precies gebeurd is. Er lopen nog veel verschillende forensische onderzoeken. De voorbije 2 jaar is meer dan €3 miljoen aan groeipakket verkeerd uitbetaald. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Het geld kwam door administratieve fouten terecht bij meer dan 2000 gezinnen die er eigenlijk geen recht op hadden. Maar ze moeten dat geld niet terugbetalen omdat het een vergissing was van de uitbetalingsdiensten. De Vlaamse overheid draait zelf op voor de kosten. En in het Himalaya-gebergte tussen Nepal en Tibet zijn minstens 19 doden gevallen na plotse overstromingen. Die werden veroorzaakt door een lawine van ijs en rotsen. Er zijn ook meer dan 300 mensen vermist, onder wie meer dan 200 toeristen. Het gaat dan vooral om Indiërs, maar ook al zeker om 1 Nederlander. Buitenlandse Zaken kan voorlopig niet bevestigen of er ook Belgen vermist zijn. De reddingsacties verlopen moeizaam. Helikopters kunnen niet landen in het getroffen gebied. Geleidelijk meer wolken met lokaal regen en onweersbuien met maxima tot 27 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen met mogelijk ook een zwaar onweer, felle windstoten en hagel. Warme maxima wel rond 30 graden. En vrijdag opnieuw wisselvallig met opklaringen, maar ook regen of onweersbuien tot 23 graden.
4: Dankjewel, Fraakje. Op de E314 Lumme-Genk verlies je 50 minuten van Zolder ter Lamen tot Park Midden-Limburg door een ongeval. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Zaventem. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzate-Antwerpen 10 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. E17 Kortrijk-Gent 10 minuten van Waregem tot Deinze. Daar staat een brandend voertuig op de weg. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 10 van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de E19 Breda-Antwerpen verlies je 10 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord.
1: De zomer van je leven.
6: Leen de Marais.

binnenkomer die er mag zijn van met Tiger Feet. Het is bijna 3:07. Ik ben gisteren echt wel geschrokken, zoals zoveel onder ons. Ik zat op restaurant en kreeg een berichtje op een zeker moment van een vriendin die zei: je bent in rouw zeker? Ik had nog niks gelezen tot ik inderdaad allerlei nieuwsites zag waarop stond te lezen dat Dolly Parton gestorven was. Ja, ik ben echt wel een fan van Dolly, van haar muziek, maar ook van de persoon die ze was. Het was een slimme vrouw, een geniale songschrijver, maar ook een heel empathische vrouw met mededogen en begrip voor iedereen. Een Amerikaanse die eigenlijk de Amerikanen verbond over alle generaties heen, over alle meningen heen, over alle kleuren, genders heen. Ik ga je mijn lievelingsnummer van Dolly laten horen. Ze groeide op in de Amerikaanse Appalachen in Tennessee. Ze was van heel eenvoudige komaf en dat bezong ze heel veel in haar songs. Een van haar allermooiste nummers, vind ik, is My Tennessee Mountain.

80 jaar is ze geworden, Dolly Parton, gisteren gestorven dus na een korte strijd tegen kanker. Meldde haar neef op de officiële Instagram-pagina van Dolly. Ik ga straks de fantastische podcast Dolly Parton's America, die ik een paar jaar geleden beluisterde, ga ik opnieuw beluisteren. Ik was dat eigenlijk al lang van plan, maar ik ga daar nu spoed achter zetten. My Tennessee Mountain Home, voor mij een van de allermooiste Dolly Parton liedjes.

0: prachtig stemmetje. Crystal Gale, Don't It Make My Brown Eyes Blue. De meisjes van Raymond, die staan klaar.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lotto is op zoek naar billen.
7: Billen?
6: Die op designmeubelen willen zitten.
7: Oh ja.
6: In een dure onderbroek.
7: Oh, ik wil dat.
6: Eventueel met een trampstamp erboven.
7: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
8: Cécile.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis, ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
14: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
15: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
16: Immoscoop, man!
15: Een zeer serieuze partij.
14: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
16: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
15: Ja, dat is een cape.
14: Ah, een cape?
16: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Immoscoop, man!
19: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
20: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
21: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
19: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
20: Oh, maar dat is correct.
22: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
23: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
1: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
0: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Ouders van de Don Juan, mogen we toch wel zeggen, hè, over Raymond van het Groene Woud. Meisjes zijn het allermooist op aard. Ellen, dat meisje van ons hier van Nostalgie Plus, die trippelt nog altijd rond op onze nationale luchthaven op zoek naar leuke verhalen van vertrekkende reizigers, van aankomende passagiers, van vrienden die wachten in de aankomsthal en van mensen die er werken. Zometeen krijgen we een inkijkje in voor velen van ons een beetje een droombeeld. Dat is voor zometeen na Starship.

0: met Petri.
1: Wij gewone stervelingen wachten op onze vlucht in de luchthaven, terwijl we wat in de shops rondneuzen en veel te veel geld opdoen, of hangend in de zetels aan de boarding desk. Maar voor VIP's, very important persons, is dat anders, is het niet, Ellen?
2: Er zijn heel veel mensen die dromen om business te vliegen. Hè? En bij mij staat Caroline en jij weet er alles van.
3: Ik ben lounge hostess, dus mijn taak is om de mensen te verwelkomen voor zij op vlucht vertrekken, of wanneer zij tussen twee vluchten door even tijd hebben om iets te eten, even te rusten.
2: Ah, en eten? Is dat dan een heel buffet dat daar klaar staat?
3: Ja, we hebben zowel een koud buffet met verschillende salades, vegetarische opties, als ook het warme buffet. Ook hier weer verschillende gerechten waar de passagiers uit kunnen kiezen. Dat verschilt ook van dag tot dag. Dessertenbuffet en lekkere wijnen, een selectie van wijnen. Er is ook een biertap waar de mensen zelf even hun pintje kunnen tappen. Verder, ja, lekkere snacks. En
2: je kunt daar ook douchen. Er zijn echt mensen die daar tussen de vluchten door dan zich even verfrissen? Of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, zeker 's ochtends, wanneer de mensen van een lange afstandvlucht binnenkomen, dan vragen zij geregeld om te kunnen douchen.
2: En zijn er zo mensen die je regelmatig ook terugzien?
3: Heel vaak. Ja. Wij hebben ontzettend veel frequent flyers, mensen die elke week dezelfde vlucht nemen, waar je ook echt een band mee creëert. Er komen ook heel veel bekende mensen binnen.
2: Ah, ja. Nu ben ik benieuwd.
3: Ben je benieuwd? Ja, we hebben de bekende Vlamingen, maar ook heel bekende sportfiguren. Zangers, DJ's. Maar de bekendste, allez, niet waar, de meest die mij het nauwst aan het hart lag, was onze Belgische zanger Salvatore Adamo. Dat was de lievelingszanger van mijn mama. En die meneer was ontzettend vriendelijk en heeft mij ook uitgenodigd op zijn afscheidsconcert. Oh. En dat was toch wel een heel ontroerend moment dat mij altijd is bijgebleven.
0: Nostalgie Plus.

Your Song van Elton John. Op de E314 Lummen-Genk verlies je een uur en een kwart. Een uur en een kwart van Lummen tot Park Midden-Limburg. Op de R1 Antwerpen-Nederland een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Gent een kwartier van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel. Brusselse Buitering een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de E314 Zelzate-Antwerpen verlies je ook 10 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever.

0: 1968, Born to be Wild van Steppenwolf. En uit het jaar later, 1969, zometeen de Beach Boys.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
0: Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schat, dat is €4.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

En music hoor je hier 24 op 7 bij Nostalgie Plus. 60s, 70s, 80s. Daar zijn we vooral heel goed in. Maar 5 vrijdagen in september en begin oktober. 5 toplijsten en 5 genres. Dat gaan wij doen met op vrijdag 11 september de Big 5 Soul en Disco. Tony gaat die presenteren vanaf 10 uur 's morgens die vrijdag. En die moet samengesteld worden, hè. Je hoort bij Alcoa. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig via onze site nostalgie.plus. En ik vermoed dat deze hier hoog zal eindigen. Deze Tavares, Don't Take Away.

0: zijn we absoluut niet van plan. Don't take away the music, Tavares.
1: Juli is Classic Maand.
0: Ja, dat is waar, maar dat is voorbij. Ik wou eigenlijk zeggen dat de zomer van je leven is met vandaag, het jaar 1980, dat in de kijker staat. 3 maart 1980. Op die datum doet John McEnroe eigenlijk van position switch met Björn Borg. Na 34 weken wordt hij de nummer 1 op de wereldranglijst van de tennisprofessionals. Maar zoals ik al zei, position switch, want na 3 weken neemt Björn Borg het alweer over. En ze gaan elkaar heel vaak tegenkomen in dat circuit. 1 april 1980. De NOS, de NOS moet ik eigenlijk zeggen, de Nederlandse televisie, begint met de officiële uitzending van Teletext. 8 mei, dus een goede maand later, begint de BRT daarmee. En in 2016 is de BRT ermee gestopt met Teletext. Maar de Nederlandse televisie gaan ze daarmee dapper door. 1980 is ook het jaar dat Frank Sinatra dit hier uitbrak.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
7: Ja, je hebt ui gezegd.
6: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
7: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
6: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
7: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
6: Maar nee. Dat telt toch niet?
7: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
6: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Mooie dingen hoor, na het nieuws van 4 uur. Hier bij Nostalgie Plus met onder meer Adamo, Queen en ABBA.
10: Your golden.
9: Eerst het nieuws en dat krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De autopsie op de 2 gevonden lichamen in Noné brengt geen duidelijkheid. De doodsoorzaak blijft onbekend, zegt het parket van Namen. Die herhaalt wel dat de gevonden lichamen vrijwel zeker van Timeo en Brian zijn. De jongen van 5 en zijn vader waren sinds eind juni vermist. Speurders vonden deze week hun lichamen bij een lokaal voetbalveld. Maar een DNA-analyse moet hun identiteit nog officieel bevestigen. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. Er lopen nog verschillende forensische onderzoeken. In het Himalaya-gebergte tussen Nepal en Tibet zijn al zeker 31 doden gevallen na plotse overstromingen. Die werden mogelijk veroorzaakt door een ijs- en steenlawine. Er zijn ook meer dan 300 mensen vermist, onder wie meer dan 200 toeristen. Het gaat dan vooral om Indiërs, maar ook al zeker om 1 Nederlander. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er zo'n 70 Belgen, onder wie 15 toeristen in de regio. Maar het is niet duidelijk of zij getroffen zijn. De reddingsacties verlopen erg moeizaam. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk, dat melden Britse media. Het koppel en hun 2 kinderen landen vanmiddag met hun privévliegtuig op de luchthaven van Birmingham. Ze woonden 6 jaar lang in de Verenigde Staten na een ruzie met de koninklijke familie, maar Harry wilde zich verzoenen. Hun kinderen Archie en Lilibet starten volgende week al in hun nieuwe school in het Verenigd Koninkrijk. Geleidelijk meer wolken met lokaal regen en onweersbuien. Maxima tot 27 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen met lokaal een zwaar onweer, felle windstoten en hagel. Warme maxima wel rond 30 graden. En vrijdag opnieuw wisselvallig met opklaringen, maar ook regen of onweersbuien tot 23 graden.
9: Op de E314 Lummen-Genk verlies je bijna een uur van Lummen tot Houthalen-Helchteren. Op de R1 Antwerpen-Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse Buitering 20 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzaten-Antwerpen een kwartier van Melzede tot Sint-Anna-Linkeroever. A12 Bergen op Zoom, Antwerpen. Ook een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E314, Lummen-Leuven, 10 minuten van Halen tot Bekkenvoort. E40, Luik-Brussel, 10 minuten van Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe. Brusselse Buitering, 10 minuten van Grimbergen tot Jette.
12: De zomer van je leven.
13: Leen de Marais.

0: tot... hoe laat is dat hier? Hoe laat leven we? 8 minuten over 4 uur.
1: Foldervreter Chris.
0: Ja, zometeen in primeur de folders van Chris, die je morgen in het nieuwsblad, in de Gazet en in de app kan lezen. Maar hier al een sneak preview natuurlijk van onder meer... ja... Ik kan gerust zeggen mijn favoriete eten. Mocht ik maar één ding meer mogen kiezen, dan zou het dat zijn. Maar eerst, Abba.

0: Hij had er, en dat is het minste wat we kunnen zeggen, een dikke boon voor koningin Paula, toen nog prinses natuurlijk, Abba.
1: Foldervreter Chris.
0: Dag Chris, goedemiddag.
2: Hey, dag Leen.
0: Adamo, is dat een beetje jouw ding?
2: Ja, we zijn een hypervoer Adamo.
0: Adamo, hé, ja. Het is Adamo op de radio.
2: Adamo.
0: We gaan het hebben over de folders die vanaf morgen in het nieuwsblad, in de app en de gazette te kijken zijn, waar jij je neus hebt ingestoken.
2: Ja.
0: En dan jouw bevindingen neergeschreven, vooral de badjes. Hè.
2: Ja, de badjes.
0: De badjes, de occasions, de kansen die je krijgt.
2: Voilà.
0: Ja. En ik teasde al naar dat we het gaan hebben over, iets moet kiezen, mijn favoriete eten. Als er zomaar één ding over blijft, ja, dan is het dat.
2: Dan is dat, hè.
0: Ja, kan je je daarin vinden?
2: Ik kan me daarin redelijk goed vinden. Maar ook, ja.
0: Er zijn nog andere dingen.
2: Er zijn nog andere dingen die goed zijn.
0: Waarover hebben we het?
2: Stutjes met choco.
0: Stutjes met choco. Dus boterhammetjes, voor degenen die geen West-Vlaams begrijpen, met choco.
2: Ja. Dat wel, die staan gigantische reclame.
0: De stutjes en de choco?
2: De stutjes om te beginnen. Bij Albert Heijn. Grote tijgerbroden. 1 plus 2 gratis.
0: Dat is wit brood, hè?
2: Ja, of bruin, of volkoren. Die tijger bestaat in van alles, blijkbaar.
0: Bestaat dat tegenwoordig in van alles? Oké.
2: Dus, maar we gaan voor wit, hè.
0: Ja, toch slecht bezig.
2: We gaan voor wit.
0: Wit brood met boter
2: met choco.
0: En choco.
2: Maar dus, bij Albert Heijn, hou je vast.
0: Ah, ja.
2: 66 cent voor een groot brood.
0: Voor een groot brood, zeg. Dat is niks, hè.
2: Daar kunnen we nog geen chic voor draaien, denk ik.
0: Ik denk dat ook niet.
2: Nee.
0: Daarvoor kunnen we veel stutjes eten.
2: Maar
0: oké.
2: Dus, we hebben de stutjes nu al en nu gaan we naar de choco.
0: Ja.
2: Ik denk omdat het 1 september wordt of zo, dat die supermarkt denkt, stutjes met choco, we gaan alle choco's in reclame zetten. Maar alle bedoel ik zo goed als alle. Dus Nutella, om te beginnen, het merk.
0: Ja.
2: Maar dat is niet zo interessant. Dat is weer zo die pot van 750.
0: Dat is een grote pot, hè?
2: Ja, maar de grootste is een kilo.
0: Ah.
2: Ja, dus er is maar een kleine korting op die van 750, waardoor dat de beter je van kilo koopt zonder korting. Tenzij, bij de Lidl en de Colruyt dit weekend, daar kunnen zo'n 10 cent profijt doen.
0: Ah, oké, goed.
2: Wat, 10 cent is 10 cent.
0: Ja, het is dat, hè.
2: Ja, voilà. Maar Quatta. Lust je de Quatta?
0: Nee, alleen aan de hele Nutella.
2: Ja, die staat bij Carrefour en Colruyt, staat die volgens de promocheck op de laagste prijs van het afgelopen jaar, de Quatta.
0: De Quatta. Ja, pas op, hè. Ik begrijp het, hè, maar ik mis de nootjes er zo in.
2: Ja. En ik heb nog eentje, Boerinneke.
0: Boerinneke,
2: Toen ik vroeger in de Giro zat, hadden wij altijd wittestutjes met Boerinneke.
0: Met Boerinneke?
2: Ja, dus ik vind dat eigenlijk wel nog mega. En daar zijn er in verschillende winkels opnieuw reclame op. Maar bij Albert Heijn de beste, 1 plus 1 gratis. Dus je hebt 3 broden voor de prijs van 1 en nog 2 potten choco voor de prijs van 1.
0: Eigenlijk zouden ze daar op Albert Heijn zouden ze in die winkels nog tafels moeten zetten met borden. Dat je daar kunt eten eigenlijk. Dat je dat daar direct kunt smeren.
2: Maar ja, of toch smeren voor in de auto.
0: Absoluut. Ja.
2: Ja. Nog iets?
0: Zeker.
2: Voilà. Campina. De melk.
0: De melk, ja.
2: Ja, die staat ook weer in reclame met, zo goed als overal, met een 1 plus 1 gratis, waardoor dat de 72 cent betaalt voor een liter van zo'n merkmelk.
0: Oké.
2: En de huismerkmelk is 85 cent. Dus dat is 15% goedkoper.
0: Absoluut.
2: Ja.
0: Ja, het is schooljaar, denk ik, hè.
2: Ja, ik denk...
0: Melk met choco en boterhammetjes.
2: En voor 's avonds staan de maaltijdpakketten, zo die dozen, zo met van alles in. Voilà, bij Jumbo en de Leize, 1 plus 1 gratis.
0: Ja, want mensen hebben nu geen tijd. Boeken moeten gekaft worden.
2: En
0: al dat grief moet bijeengezocht worden. En terug in de modus geraken.
2: Ja, en hommen en passers kopen en al van die dingen.
0: Er is altijd van alles vergeten.
2: Ja.
0: Ja, en nog geen turnpak en nog geen turnsloeven. En dat zwempak, waar is dat weer al?
2: Voilà, en alles kost geld, dus moet er grote reclame gemaakt worden in september. Wat dat goed is.
0: Wanneer gaan de matinettetjes nog eens in reclame staan?
2: Ik denk dat zo langs met 25% stond, maar dat is de moeite niet. Hè. Ze moeten... We gaan voor het betere werken.
0: Ja. Goh, ik droom daar nu van.
2: Van Martinet.
0: Boter heb ik
2: met
0: een klein beetje gezouten boter.
2: Oeh ja.
0: Dat heb ik wel graag.
2: Ja. Ja,
0: dat gaat goed samen.
2: Gezouten
0: boter met die chocolade. Goed, terug naar de les, naar Queen. Dankjewel, Chris.
2: Ja.
0: Volgende week verwacht ik je hier gewoon op woensdag om 10 over 11 terug.
2: Ja, voilà.
0: Voilà, terug dus de modus.
2: Bestaat het zweepje ook nog 's ochtends dan?
0: Ja, zeker, met veel plezier. Okay. Vandaag hebben we er geen gelegenheid toe gehad. Moet niet elke week, hè?
2: Nee.
0: Volgende week misschien, wie weet. Tot dan.
2: Tot

0: En zometeen nog wat disco van de Queen of Disco herself.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Lotto is op zoek naar billen.
6: Billen?
5: Die op designmeubelen willen zitten.
6: Oh ja.
5: In een dure onderbroek.
6: Oh, ik wil dat.
5: Eventueel met een trampstamp erboven.
6: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
7: Cécile.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: De zomer van je leven.

Na Donna Summer neem ik je met plezier mee naar het stadion van voetbalclub Liverpool, waar een song uit 63 sinds die tijd het officiële supporterslied is. En ondertussen ook officieus, omdat het zo emotioneel is in het stadion van Club Brugge. Nostalgie.

Er eentje voor de Big Five Franstalig op 18 september. Stemmen maar op die handel via onze site nostalgie.plus. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je een half uur van Antwerpen-West tot Berchem. E314 Lummen-Leuven, ook bijna een half uur van Halen tot Bekkenvoort. Er is een ongeval gebeurd op de E314 Lummen-Genk. 25 minuten van Lummen tot Houthalen-Helchteren door een ongeval. R1 Antwerpen-Gent, ook 25 van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen, 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 20 van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. E34 Zelzaten Antwerpen, een kwartier van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, een kwartier van Kruijbeke tot Antwerpen-West. E40 Brussel-Luik, 10 minuten van Sterrebeek tot Bertum. R4 Gent-Oostakker-Zelzaten, daar verlies je 11 minuten van de Skaldestraat tot Zelzaten-Oost. A12 Boom-Antwerpen, 10 van Aartslaar tot Wilrijk. En 16 Willebroek-Mechelen, ook 10 minuten van Heffen tot de Oscar van Kesbeekstraat. En op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Your Golden.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Hakenheel.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
12: Mannekes! Bompie! Die zijn augustus, hè?
13: Ja, dat weten we.
12: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
13: Ja, dat weten we.
12: En om ons huisje wat op te frissen.
13: Ja, schilderen en zo.
12: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
13: Wat blief,
12: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
13: Naar Gamma!
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: De zomer van je leven. Nostalgie.

0: aanhalen, denk ik, deze lovely day van Bill Withers.
1: De zomer van je leven.
0: 1980 is het jaar waarin de grootste tearjerker aller tijden de meeste Oscars krijgt op de uitreiking, namelijk de film Kramer versus Kramer, Kramer versus Kramer dus, met Dustin Hoffman en Meryl Streep. Ik denk dat nadien, dat is nooit meer geëvenaard. Wat een tearjerker, een echtscheidingsdrama. En ja, ik denk niet dat daarna ooit nog zoveel tranen gevloeid zijn als bij deze film. Dus hij krijgt de meeste prijzen op de Oscar. En tot beste buitenlandse film wordt dat jaar Die Blechtrommel, een Duitse film, wordt benoemd. 25 april, dan een groot drama in Teheran. De United States Armed Forces, dus het leger, grijpt in tijdens operatie Eagle Claw in de gijzeling van de ambassadepersoneel in Teheran met een verrassingsaanval. 8 soldaten komen daar om het leven, want een vliegtuig en een helikopter botsen daar tegen elkaar. De Iraniërs verdelen vervolgens de gijzelaars over het hele land. Grote crisis natuurlijk in de Amerikaanse regering. En de minister van Buitenlandse Zaken, Vance, treedt af uit protest omdat hij niet op de hoogte was van de actie. Beter nieuws uit de muziekwereld dan, waar Paul McCartney een nieuwe single lost, namelijk Coming Up.

Een glas of champagne, het kan er bij mij altijd wel in, maar het zal toch niet voor vanavond zijn. Door de week wordt er ten huize de Marais geen alcohol gedronken. Dat is een policy die mij bijzonder goed ligt. The Rolling Stones.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei, dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Kies je voor.
14: Even een fun fact.
13: Of met de collega's voor.
14: De meest foute ethisch hit.
13: Gelijk heb je. Want voor elke mood
15: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: We gaan hem subiet moeten helpen, want hij is de weg kwijt. Maar het is natuurlijk met plezier. We hebben het over Peter Frampton. Het is 5 uur, het nieuws krijgen we van Vrouwtje Kaljon. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gaat kinderen en tieners beter beschermen. Het heeft daarover een akkoord bereikt in de Verenigde Staten. Er komen dagelijks tijdlimieten voor jonge gebruikers. Ze zullen ook geen meldingen meer krijgen tijdens schooluren. En de kinderen kunnen ook niet meer 's nachts inloggen. Meta betaalt ook meer dan $16 miljoen om een zwaar proces in de VS te vermijden over een verslavende platform. Een politieagent is toch nog vrijgesproken voor een dodelijk verkeersongeval in 2017. Dat heeft de rechtbank van Nijvel beslist. In 2017 reed een jong koppel op een motorfiets veel te snel door Brussel. Een politiepatrouille achtervolgde hen, maar botste tegen de motorfiets. Het koppel overleefde die klap niet. Een van de agenten was eerst veroordeeld voor onopzettelijke doding, maar het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moest komen. Nu is hij dus vrijgesproken. Twee andere agenten werden 2 jaar geleden ook al vrijgesproken. De dodentol in Nepal loopt snel op na zware overstromingen daar. Er zijn intussen al 95 doden geteld, bevestigt de politie. Er zijn ook meer dan 300 toeristen vermist. Het gaat dan vooral om Indiërs en ook zeker 1 Nederlander. Volgens Buitenlandse Zaken in ons land zijn er zo'n 15 Belgen in de getroffen regio, maar het is niet duidelijk of ze getroffen of vermist zijn. De reddings- en zoekoperaties lopen erg moeizaam. Helikopters kunnen sommige gebieden niet bereiken. En in Duitsland is een werknemer van de luchthaven van Frankfurt overleden aan een besmetting met malaria. Het slachtoffer zou de ziekte hebben opgelopen door een beet van een besmette mug die aan boord van een vliegtuig was meegekomen. Volgens de luchthaven zijn nog 6 andere medewerkers tijdens hun werk besmet geraakt met malaria. Zij krijgen medische verzorging. Vanavond wisselend bewolkt met enkele buien. Vannacht wordt het droog met minima tot 19 graden. Morgen regen- en onweersbuien. Daarna verschijnt de zon even, maar tegen de avond krijgen we opnieuw felle regenbuien. Maxima tot 30 graden. Vrijdag dan opnieuw wisselvallig met buien, maar ook opklaringen. Terug wat koeler dan bij 24 graden.
16: Op de E314 Lummegenk verlies je meer dan een half uur van Zolder ter Lame tot Houthalen Helchteren. Op de R1 Antwerpen-Gent 26 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 Bergen-Omsoom Antwerpen 20 ook van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse Buitering 20 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzaten Antwerpen een kwartier van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. E313 Lumme-Antwerpen 10 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. A12 Boom-Antwerpen 10 van Aartslaar tot Wilrijk. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 10 van Haasdonk tot Antwerpen-West. E40 Brussel-Luik 10 minuten van Sterrebeek tot Bertum. N16 Willebroek-Mechelen ook 10 minuten van Heffen tot Mechelen-Noord. En op de Brusselse Buitering 10 minuten van Grimbergen tot in Jette.
5: Van je leven.
15: Leen de Marais.

Een berichtje van Judith. Ik mis de receptjes van Timon. Komt hij nog terug? Ja, liefste Judith, hij komt zeker terug. Vanaf maandag beginnen wij terug met de reguliere programmatie. In de ochtend Johan, Sepp, in de avondspits, in de namiddag Dominique. En Vrouwentongen elke dag tussen 10 en 12 opnieuw. Met inderdaad de overheerlijke receptjes rond 11:15 van

The most beautiful girl in the world, die heb ik niet gezien, maar de most beautiful pasta ragout à la bolognese. Wel, ik heb hier een fotootje gekregen van Maya, die is daaraan bezig voor vanavond. Wow, Maya, dat ziet er potverdorie niet slecht uit. Moeten we misschien ook eens maken met Timon, dat is een idee.

0: schooljaar begint.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
0: Oh,
2: Lidl, dat kan tellen.

Dankjewel, Whitney Houston. De eerste Big Five. Zal de Mondiaal Big Five zijn op vrijdag 4 september. Dat is volgende week vrijdag met Michel. Die gaat eraan beginnen om 10 uur 's ochtends. En Mondiaal, dat wil zeggen dat alles daarin mogelijk is. Zolang het niet Franstalig is, want dat hoort in de Big Five Franstalig. Niet Nederlandstalig, want die hoort in de Nederlandstalige met Sepp natuurlijk. Maar alle andere talen kunnen daarin. En niet Engelstalig natuurlijk ook. Hè. Michel gaat die presenteren, dus dat zal ook bol staan van Duitse nummers. We houden erg van Duitse nummers, Spaans natuurlijk ook. Er zal hier en daar wel iets in zitten. Filipijnse nummer is er ook zo. Hè. Maar Italiaans, ja. Vlamingen en Italiaanse nummers, dat gaat bijzonder goed samen. De nummer 1 van de Italiaanse top 30 die ik afgelopen juni mocht presenteren omwille van de Italiaanse Nationale Feestdag, die zal denk ik wel hoog eindigen. Hoe hoog? Dat hangt van jou af. Stem hem erin via de site nostalgie.plus. Daar kan je je favorieten van de 5 Big Fives kan je al ingeven. Umberto Tozzi en Ti Amo.

denk dat het maar graag ziet. Wat denk jij? Ti amo van Umberto Tozzi voor onze Big Five Mondial volgende week vrijdag. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je een half uur van Antwerpen-Noord tot de Le Grellelaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E314 Lumme-Genk, 25 minuten van Zolder ter Lame tot Houthalen-Helchtra. A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen 20 van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E313 Lumme-Antwerpen, 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Brusselse Buitenring, 20 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Boom-Antwerpen, 10 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 10 van Kruibeke tot Antwerpen-West. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, 10 van Bornem tot Breendonk. A12 Boom-Antwerpen, 10 van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. E40 Brussel-Luik, 10 van Sterrebeek tot Bertum. En op de N16 Willebroek-Mechelen verlies je 10 minuten van Heffen tot Mechelen-Noord.

0: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
2: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De zomer van je leven.
1: Op 1 juni 1980 wordt in Amerika de Amerikaanse nieuwszender CNN opgericht door Ted Turner. Fake news, zegt Trump daartegen. 22 juni dan in West-Duitsland wint in Rome het EK voetbal door ons land in de finale met 2-1 te verslaan. Dat was de enige keer dat we ooit in een finale van een EK of een WK stonden. Maar dat gaat binnen 2 jaar helemaal veranderen. En op 16 juli dan wordt in de Noorse territoriale wateren, in de Noordzee dus, een gigantische gasbel aangeboord van 2 miljoen vierkante kilometer. En van dan af is Noorwegen een van de rijkste landen van de wereld. Kunnen al die Nooren in het weekend naar hun beutenverbleuf en kunnen ze stoppen om 5 uur met werken. Jawel, 1980, dat is nog niet eens zo lang. 1980 is ook het jaar dat George Benson dit hier zingt. No!

De Yellow Tigers, onze volle meisjes, zijn ondertussen goed bezig. Het staat daar 2-0 tegen Azerbeidzjan in Azerbeidzjan op het EK volleybal. Zeer goed. George Benson, Give Me The Night, dat geven wij jou ook hier de hele nacht. Muziek, nostalgie plus 60s, 70s, 80s, je kent het, hè. Voor straks, smakelijk eten. Fijne avond, tot morgen.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar.
3: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Ment bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.

Goedenavond. De Brusselse burgemeesters bundelen hun 6 politiezones onder 1 algemene Gold Commander. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. De burgemeesters willen niet wachten op de geplande fusie van 2028. De politiezones blijven wel bestaan, maar gespecialiseerde teams moeten voortaan sneller ingezet worden op plaatsen waar het drugsgeweld groot is. Op enkele dagen tijd waren er 6 schietincidenten. Daarover zit op dit moment ook een gewestelijke veiligheidsraad samen. Onder meer binnenlandminister Quintin en Brussels procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, betaalt meer dan $16 miljard om een zwaar proces in de VS te vermijden. Een 30-tal Amerikaanse staten stapten naar de rechtbank omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Meta belooft nu om de apps aan te passen. Er komen dagelijkse tijdlimieten voor jonge gebruikers. Ze zullen ook geen meldingen meer krijgen tijdens schooluren en de kinderen kunnen ook niet meer 's nachts inloggen. De dodentol in Nepal loopt snel op na zware overstromingen daar. Er zijn intussen al 95 doden geteld, bevestigt de politie. Er zijn nog meer dan 400 toeristen vermist. Het gaat dan vooral om Indiërs en ook zeker 1 Nederlander. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er zo'n 15 toeristen in de getroffen regio. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat. De reddings- en zoekoperaties lopen erg moeilijk. Helikopters kunnen sommige gebieden niet bereiken. En in de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 5e rit gewonnen. Hij was de snelste van het peloton, dankzij goed werk van Wout van Aert. Onze landgenoot Jordi Meus werd knap 2e, de Italiaan Albanese 3e. In de stand blijft de Sloveen Tadej Pogacar in de rode leiderstrui. Hij heeft meer dan 3 minuten voorsprong op zijn landgenoot Roglic. Vanavond wisselend, bewolkt met enkele buien. Vannacht wordt het droog met minima tot 19 graden. Morgen regen en onweersbuien. Daarna schijnt de zon even, maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen met maxima tot 30 graden. Vrijdag dan wisselend, bewolkt met buien, maar ook opklaringen tot 24 graden.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Oh. Mannekes.
5: Bombie. Die zijn augustus, hè.
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel tijd voor een nieuwe start, hè.
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, het schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
11: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
12: Ja, je hebt ui gezegd.
11: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
12: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
11: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
12: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
11: Maar dat telt toch niet?
12: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
11: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
13: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel, leef beter.
15: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
16: Het beste uit de 60s, 70s,

0: luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
1: Zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Proximus stelt voor... de Business Bags. Wat een verschil.
9: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
10: Bescherm
8: je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Your golden years.
15: Nostalgiebus.
16: I want you to want me.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit. KBC beweegt met je mee.

Goedenavond. Binnenlandminister Kenten belooft extra agenten en militairen in te zetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Dat zei hij voor de gewestelijke veiligheidsraad. De afgelopen dagen waren er al zeker 6 schietpartijen. Kenten noemt de situatie kritiek en zegt dat er ook op federaal niveau wordt gewerkt aan concrete maatregelen. De Brusselse burgemeesters wachten daar niet op en namen zelf al maatregelen. Ze bundelen de politiediensten samen om agenten sneller te kunnen inzetten. 4 op de 10 scholen zoekt nog minstens 1 voltijdse leerkracht een week voor de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging bij verschillende steden en gemeentescholen. Bij 20% van de scholen gaat een nieuwe leerkracht toch niet aan de slag, terwijl die voor de vakantie wel had toegezegd. Maar er is wel verbetering. Iets meer dan de helft van de directies ziet geen lerarentekort meer. Ook VDAB ziet een daling in het aantal openstaande lerarenvacatures. In juli waren het er nog zo'n 1600. En sport. In de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 5e rit gewonnen. Hij was de snelste van het peloton, dankzij goed werk van Wout van Aert. Onze landgenoot Jordi Meus werd knap 2e, de Italiaan Albanisi 3e. In de stand blijft de Sloveen Tadej Pogacar in de rode leiderstrui. Hij heeft meer dan 3 minuten voorsprong op zijn landgenoot Roglic. En onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, zijn aan een geweldig EK bezig. Ze kloppen nu ook gastland Azerbeidzjan met 3-0. Het is al hun 4e zege op rij en daarmee zijn ze al zeker van een plek in de top 2. Morgen strijden de Yellow Tigers voor groepswinst tegen topland Nederland. Ze gaan sowieso door naar de 8e finales, daar waren ze al zeker van. Vanavond wisselend bewolkt met enkele buien. Vannacht wordt het droog met minima tot 19 graden. Morgen regen en onweersbuien. Daarna schijnt de zon even, maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Maxima tot 30 graden. Vrijdag dan wisselvallig met buien, maar ook opklaringen tot 24 graden.

0: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
12: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Ben jij een ochtendmens?
14: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met een vette

0: Het was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei, dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater. 1+1...

Want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs.

0: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
1: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
0: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Mens bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favoriete.
5: Nostalgie Plus. What's new, pussycat? Whoa!

0: Volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.